0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hockenheim. Duitsland. 2010.
3: Hoofd van Felipe Massa schudt weer lekker heen en weer bij het aanremmen. En het gat met Alonso zit vast op een volle seconde. Dat waren er toch drie. Dus deze Rob Smedley, die je dan over de radio hoort praten tegen Massa, zal nu toch wat anders moeten gaan roepen.
4: Oké. Zo. Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message?
3: Soms is het te grappig hoor wat je hoort. Die onboardradio's. Dit kan ook dus de verkapte teamorder zijn, ja. Ik ben benieuwd wat hier nou weer achter schuilt. Oh god, krijgen we weer een rel. Kijk. Oh, dames en heren. Wij zijn zojuist getuige geweest van een knalharde teamorder. En hier gaat de Formule 1-wereld over ontploffen. Hij gaat hier bij het uitaccelereren gewoon van zijn gas.
4: Oké, mate. Good lad. Just stick with him now. Sorry.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2004.
3: Schumacher heeft een wiel eraf. Michael Schumacher zal hier de wedstrijd niet gaan finishen. Er is een linker voorwiel van zijn wagen af. Wat hebben ze gedaan? Hij is eraf geschoten, somewhere. Kijk eens, en iets zachtjes ook. Waar is hij in godsnaam tegenaan gereden? We zijn terug onderweg racende. Trulli is de leider in de wedstrijd. En Schumacher is bij de tunnel in de muur gekomen. Hoe kan dat gebeuren? Achter de safety car gewoon je auto plat rijden op iets. Man! In de tunnel. Hij remt. Hè? Hij komt Montoya tegen. Let op het voorwiel. Het linker voorwiel. Daar remt hij als een debiel. Montoya duikt naar rechts om een aanrijding te voorkomen. Wat hem dus uiteindelijk niet lukt.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Dit nog.
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2016.
2: Dan gaan we weer. Safety car in this lap. Poging 2. Oh, dan zitten we op wet. Oh! De volgende. Kadeng. Kaboom. Kanets. Het blijft maar gaan. In dit geval Kimi Räikkönen en Max Verstappen heeft daar superveel geluk volgens mij. Zo heeft Ferrari allebei de mannen al in de muur gehad. Ook op het rechte stuk. En dit versterkt natuurlijk niet de situatie dat het veilig genoeg is om te racen. En Kimi is aan de wedstrijd. Het is een tombola, hè? Wat een wedstrijd.
3: We need to stop the race. It doesn't work. How many people you want to crash? I nearly crashed into Kimi in the middle of the straight. Couldn't see anything.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Suzuka. Japan. 2005.
3: Renault gaat naar buiten. Is dat voor Fisichella of willen ze daar Fernando Alonso weghalen? Ik denk het laatste, maar je weet het nooit zeker. Misschien dat ze op die manier Fernando Alonso net voor Schumacher weten te krijgen. Wat gaat Alonso doen nu? Voor de 130R, voor de 130R. Wow, yeah, yeah, yeah, yeah. Dat is dapper. Goeiedag zeg. Goedemorgen. Als je eventjes hier een tik kan uitdelen met een hamer, dan is het dat. Het is een truc van Renault geweest misschien wel om op de boordradio te roepen. Hij gaat naar binnen. Schumacher die net wat rustiger deed. En wie is er binnen? De leider in de race, Giancarlo Fisichella. En dit loopt deze Fernando Alonso meteen uit. En Schumacher zit nog bij te komen. Dan staat hij nu alweer onder druk van Kimi Räikkönen. Grand Prix.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
2: Hoe groot is de schade aan de wagen van Kimi Raikkonen? Dat zal ook een belangrijke vraag zijn. Gaan waarschijnlijk een grondige check uitvoeren, komt een nieuwe neus op. Zit druk om zich heen te kijken en te praten met het teammanagement. Kijk, Raikkonen, er zit iets achter hem. Waarschijnlijk grind in zijn stoeltje. Die dingen gebeuren. Ik heb er ooit eens met Johnny Herbert over gesproken. Hij zegt, je wil het niet weten. Dan zegt hij, om dan een race te gaan rijden, dan word je niet vrolijk. En dat doet hij goed. Die tijd kan hij nemen. Er zijn er nog maar 10 in competitie. Het beste wat hij kan doen misschien nu is even uitstappen, hè? Het is puur grind, hoor. Het is alleen maar grind en zooi wat er achter zijn rug terechtgekomen is. En als je weet dat coureurs soms dagen bezig zijn om een stoeltje passend te krijgen, je wil ook niet weten wat de blauwe plek hier aan overhoudt. En ik vind het heel volwassen overkomen dat Raikkonen twee keer zegt, nee, het is niet goed, neem die tijd, neem die tijd.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Shanghai. China. 2007.
3: Hamilton. Er zit een hele rare witte streep op de zijkant van zijn rechterachterband. Is hij gewoon kapot aan het gaan? Is het loopvlak daar aan het verdwijnen? Want daar staat op intermediates, daar hoort geen witte streep te zijn. Maar hoeveel risico heb je al genomen? Wat doet het team? Die gaan naar buiten en Hamilton moet binnenkomen. Lewis gaat naar binnen. Nog steeds daar. Het dubbel geel voor het weghalen van het wrak. En hij schiet er door. Lewis Hamilton. Oh jongen, je zal toch niet hier stilvallen? Nee, nee, nee, nee, nee. Man. Nooit heb ik hem een fout zien maken. Never, never, never. En hier bij het inrijden van de pitstraat op de dag dat ik voor de race roep. Ik heb grote kampioenen ten onder zien gaan. Onder de spanning van de eerste dag. Ja, dan kan je vragen of ze duwen. Fuck, forget about it. Bye. Hij wordt geen wereldkampioen. Gooit het weg in de ginbak. Aju, paraplu.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Weet nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sepang, Maleisië. 2016.
2: Wat gebeurt er in bocht 1? Waarom zeg ik dat?
3: Ah, wat gebeurt er in bocht 1? Lewis Hamilton ploft zijn motor in bocht 1. In één keer staan allerlei mensen op. En daar gaat letterlijk en figuurlijk... De overwinning uit handen van Lewis Hamilton. No, no, roept hij. En er is een virtual safety car, want daar ligt olie. Hoor dat publiek. Kijk de teleurstelling bij Lewis Hamilton.
1: Grand Prix Radio.

0: do.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Baku. Azerbeidzjan. 2018.
3: Ja, want dan gaat hij niet meer aan kunnen vallen. Het gaat om het verdedigen van die vierde plaats.
4: Waarbij je kan have to do him again, let's go. Kom op.
3: Geweldig dit. Binnen het team. Kom op, mate. Je moet het nog een keer doen. Ze gaan uiteraard, als het nodig is, wel roepen. Mannen, 4 en 5 binnenhalen voor de constructeurspunten is wel even belangrijk. Mooi, Max slingerend. Om Ricciardo weg te houden die een DRS heeft. You have to get him again. Daar komt hij weer, daar komt hij weer, daar komt hij weer. Nee! Ze raken elkaar! Dit is Turkije! Dit is Turkije tussen Vettel en Webber. En hier gaan dus je punten als constructeurstitel. Daniel Ricciardo rijdt tegen de kont van de auto van Max Verstappen aan. En dit is wat ze dus niet wilden. En daar gaat P4 en P5. Of kan er nog iemand wegkomen? De auto van Max werd volledig in de lucht getild. Max blokte. Daniel Ricciardo blokkeerde. En is klaar. 0-0-0-niks.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Allereerst een waarschuwing voor het verkeer, want met uitzondering van het noordwesten en zuidoosten komt plaatselijk nog dichte mist voor. En dan de wegafsluiting. De A9 Diemen-Alkmaar is in beide richtingen dicht de hoogte van Amstelveen Stadshart. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Het gaat ook nog wel even duren. Die ligt namelijk op zijn kant. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Marina Bay. Singapore. 2015.
3: Hier, Max.
4: Okay, we need to swap positions.
5: No.
4: Max, just do it.
3: Oh, we need to swap positions. Hoor je de reactie van Max Verstappen? No! Wat nou, plaats voorbij laten. Ik ben PVD helemaal achteraan begonnen. Heb me hier naartoe geknopt. Ik ga niks cadeau geven. Ik zou ook niet weten waarom.
4: Okay, Max, you need to let him go now. Swap, please.
3: Als hij het niet doet, is hij mijn held. Hij heeft die stront binnen het team. Maar als hij het niet doet, toont hij zijn ballen. Wat nou, te voorbij laten. Ben hier om te racen. Laat me sodemieten.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files nog deze zondagmorgen, maar wel een wegafsluiting. De A9 Diemen-Alkmaar is in beide richtingen dicht hoogte van Amstelveen Stadshart. Er is daar een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Het ligt op zijn kant, dus het gaat ook nog wel even duren. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De A9 Diemen Alkmaar is in beide richtingen dicht door een ongeluk met een vrachtwagen ter hoogte van Amstelveen Stadshart. Dit gaat nog wel even duren, want de vrachtwagen ligt op zijn kant en moet geborgen worden. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En een pechgeval op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Dat is gebeurd ter hoogte van de knooppunt Gouwen bij Gouda. Er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2003.
2: Daar gaat hij. Rubens Barrichello pakt de lijn. Het lijkt zelfs als Coulthard aan de kant gaat. Maar ik denk dat Coulthard net iets te ver door moest rijden. En de Brazilianen worden allemaal gek. Dat je 10 keer deelgenomen hebt aan deze race, je thuiswedstrijd. En dat je maar 1 keer de finish zag. Het is niet waar. Rubens Barrichello heeft weer het geluk niet. En hij moet gewoon zijn auto aan de kant zetten in bocht nummer 5. En Rubens Barrichello haalt het weer niet. Man, wat zielig.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De A9 Diemen Alkmaar die is in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart. Er is daar een ongeluk gebeurd waar een vrachtwagen bij betrokken is. Die ligt ook dwars op de weg. Het bergen en het herstellen van het wegdek gaat nog lange tijd duren. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Fuji. Japan. 2007.
2: Kijk, ook Sato heeft een voorvleugel. Die hangt op Galamacchio. Op de Limmerter. Zijn neus is volgens mij kapot. Of is dat een camera die erop zit? Zit er echt een gat in? Kan niet zien. Volgens mij zit er een gat in. Ja hoor. Die heeft toch iemand dan flink geraakt ook, hoor. Kun je vertellen. Toch twijfel, hè. Overal twijfel. Oh, en brand achterin. Achter bij de wagen van Takuma Sato gaat het fout. En Sato rijdt weg. Gaat die brand uit? Of wat doet hij? Heeft hij zoveel lef? Nee, het brandt nog. Rijden. Blussen die op. Holy Moses. Dan ben je toch een partij cool. Niet normaal. Ja, het is uit. Ja, met zoveel water is het niet zo vreemd.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zondagmiddag. Om te beginnen de A6, Emmeloord richting Lelystad. Voor Zwifterband bij de werkzaamheden daar 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A9, Diemen-Alkmaar, is in beide richtingen nog altijd dicht bij Amstelveen Stadshart. Daar gebeurde vanochtend vroeg een ongeluk waar ook een vrachtwagen bij betrokken was. Die lag op zijn kant, die wordt geborgen nu. Dit gaat ook nog wel even duren. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En de A28, Utrecht richting Zwolle. Bij Hoevelaken bij de werkzaamheden daar 3 kilometer.

0: De hele dag Classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Spa-Francorchamps, België. 2000.
3: Michael Schumacher, Mika Hakkinen. Wat gaat er gebeuren bovenaan? Weer zit er een achterblijver in de buurt. In dit geval is het Ricardo Zonta. Kijk eens wat hij daarin loopt. Als hij nu vroeger is, kan hij hem pakken. Schumacher naar rechts. Hij zal buitenlangs moeten. Hakkinen moet buitenlangs. Schumacher maakt heel handig gebruik van Ricardo Zonta. Bij zijn wel voorbij. Pakt absoluut de leiding in de wedstrijd op een waanzinnig mooie manier. Schumacher probeerde Hakkinen erin te laten tuinen door Zonta te gebruiken als buffer. En eens de andere kant te kiezen. Maar Hakkinen's hart was groot, groter, grootst. En de Fin leidt de wedstrijd. Loon naar werken, absoluut waar.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zondagmiddag. Vertraging onder andere op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Voor afrit Zwifterband zo'n 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Het komt door de wegwerkzaamheden. De A9 Diemen Alkmaar die is nog altijd dicht. Hoogte van Amstelveen Stadshart in beide richtingen door een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend vroeg. Die lag op zijn zij. De bergingswerkzaamheden en het herstel aan het wegdek en de wanden gaat voorlopig nog even duren. Omrijden kan via de A10 Zuid. En daardoor loopt het ook vast op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwemeer 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A28 Utrecht-Zwolle voor knooppunt Hoevendaken bij de wegwerkzaamheden.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging daar. De A9 is in beide richtingen dicht. De weg Diemen-Alkmaar, dat is bij Amstelveen Stadshart. Vanochtend een ongeluk met een vrachtwagen daar. Die vrachtwagen is op zijn kant terechtgekomen. Gaat voorlopig nog wel even duren daar. Dus omrijden via de A10 Zuid. Dat kan niet geheel filevrij. Maar als je vanaf de A4 komt, vanuit Den Haag naar Amsterdam, staat voor knooppunt de Nieuwemeer namelijk 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. A6 Emmeloord Lelystad. De werkzaamheden bij Alfred Zwift, de band veroorzaakt een kwartier tijdsverlies. En op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle wordt ook aan de weg gewerkt. 10 minuten vertraging bij Hoevelaar.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hermanos Rodriguez. Mexico. 2017.
3: En weet inmiddels dat hij in de laatste ronde zit. En daarmee maakt hij 2017 op papier in ieder geval goed. Vorig jaar 1 overwinning. 20 seconden voor op Valtteri Bottas. Maleisië gewonnen. Japan echt meegedaan voor de overwinning. En Austin, de man van de wedstrijd. En vandaag, och, wat een geweldige rit. Max Verstappen op zijn allerbest vanaf de allereerste ronde naar overwinning nummer 3 uit zijn carrière met een gouden rand. Geweldig, geweldig.
1: Grand Prix Radio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht bij Muiden. Daardoor vanaf naar de 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A2 Utrecht Amsterdam bij knooppunt Holendrecht. Op de A4 Den Haag Amsterdam 10 minuten vertraging bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dat heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Die is in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend. Omrijden doe je via het A10 Zuid. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A6 Emmeloord Lelystad bij Swifter Band 6 kilometer file. En er wordt aan de weg gewerkt op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken 10 minuten vertraging.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in het land, 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dat komt doordat de A9 dicht is, de weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo bij Amstelveen Stadshart. Omrijders die gaan via de A10 Zuid. Op de A6 Emmeloord-Lelystad, werkzaamheden bij Zwifterband. 6 kilometer file daar met 25 minuten oponthoud. Die vertraging heb je ook op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Bij Kuik 4 kilometer file na een ongeluk. En op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch een ongeluk bij Alfred Biezen-Mort. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom

0: Yle E. Flashback. Valencia, Spanje. 2010.
1: Oh, Mark Webber, what the fuck gebeurt daar nou zeg? Een enorme crash van Webber, vrijwel gelijk als dat er vanochtend gebeurde in de GP2. Maar Webber ziet er hier goed uit, rijdt vol tegen de achterkant van, ik denk dan Trulliaan. Kovalainen was het. En draait gewoon 360 in de lucht. En we hebben een safety car. Kovalainen die wellicht aan de kant wilde. We hebben net aan de rechterkant ernaast. Rijdt vol op de achterkant. Maakt een salto mortale achterover. Nou, mortale is hij gelukkig niet. Oh, precies op het moment dat hij lift. Oh, wat heeft Webber hier een geluk. Want hij landt niet echt daadwerkelijk ondersteboven. En komt hij in de zijdelingse driekwart. Stond wel een harde klap hoor. Daar gaat hij morgen nog wat vierpijn van hebben. Maar gelukkig hebben we hem zien weglopen. Oh, van een klap. Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in het land. Her en daar heb je wat vertraging. Bijvoorbeeld op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Dat is bij Amstelveen Stadshart. In beide richtingen tot 8 uur vanavond wordt een vrachtwagen geborgen. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. De werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad veroorzaken nu 6 kilometer file bij Alfred Zwifterband. Kwartier vertraging daardoor. En op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergraafsmeer is bij Zeeburg op de binnenring van de A10 Oost 5 kilometer is een ongeluk gebeurd. Er staat 5 kilometer file, ruim 20 minuten vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk in het zuiden van het land op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij afrit Biezen-Mortel.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwmeer 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo bij Amstelveen Stadshart. Nog tot 8 uur vanavond, want er wordt een vrachtwagen geborgen. En daardoor dus die vertraging ook op de A4, want je rijdt om via de A10 Zuid. De A6 Emmeloord Lelystad bij Zwifter bandwerkzaamheden. Kwartiertje oponthoud daar. En 5 minuten vertraging nog op de A10 Oost vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer bij Zeeburg.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Baku. Azerbeidzjan. 2018.
1: Let's keep it clean now. We have to restart the race. Zegt Fernando Alonso.
2: Oh, kijk, daar ga je al. Achter de safety car. Nee, nee, nee, Grosjean. Pannenkoek, crêpe Suzette. Dat doe je dus niet. En dan mag ik hem geen Frans stokbrood noemen.
3: No, no.
2: Ja, dat zeg ik. Maar dan in het Nederlands.
4: Doei, punten.
2: En die safety car gaat langer duren. Pwah.
5: I think Ericsson hit us.
2: Nee! Flikker op! Die man op die ding dat Ericsson je raakte. Nou, ik ben af en toe best blind, ik zie ook dingen niet, maar deze deed hij toch echt helemaal zelf hoor. Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Lange tijd was de A9 de weg Diemen-Alkmaar in beide richtingen dicht. Nu is de weg alleen nog dicht vanuit Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen Stadshart. Vanochtend kantelde daar een vrachtwagen. De boel moet nog gerepareerd worden daar en dat gaat tot 8 uur duren vanavond. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Zevenaar 6 kilometer file. En 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle file bij Hoevelaken.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Indianapolis, Amerika. 2007.
3: Oei, hey, wat was daar rechtstuk? Plastic. Er ligt wat op het rechtstuk en er wordt ook een olievlag gegeven bovenaan in beeld. Als dat in je sidepod terechtkomt, daar zitten de radiateuren van de auto, dan kun je wel eens een probleempje hebben. Maar daarom zie je bij de pitstop ook jongens met zijn arm erin gaan om dat dan eventueel weg te halen. Kijk, wat is het? Oh, het is een blauwe vlag gewoon. Holy knetters. Dat is lekker. Een Marshall laat gewoon een blauwe vlag uit zijn handen vallen. Goed. Ik denk niet dat ze daar 1, 2, 3 safety car voor naar buiten sturen. Maar er staat Wave Blue Flag voor car nummer 21. Het is dus gegooide blauwe vlag is het in dit geval.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is dicht bij Amstelveen Stadshart. Daar kantelde vanochtend een vrachtwagen. Moet nog reparaties uitgevoerd worden. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag een aanrijding op knooppunt Oude Rijn. 10 minuten vertraging daardoor dat de rechterrijstrook dicht is. Politieactie op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Is de hoofdrijbaan dicht op knooppunt Ridderkerk. Je kan wel passeren via de parallelrijbaan. 10 minuten vertraging daardoor en 5 minuutjes oponthoud op de 58.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2016.
2: Hier zijn we aan boord bij Max Verstappen. 1-10. Oh nee, hij is hem kwijt, maar hij houdt hem. Holy shit, wat een autocontrole. Wat een car control en weg P2. Elk ander... Nee, niks weg P2. Niks weg P2. Fuck that shit. Ieder ander hangt hem in de muur. Elke ander is hem kwijt. Maar niet Max. Heart attack. Jezus.
3: Wow. Okay, well held, Max. Well held.
4: Yeah, heartbeat went a bit higher there.
2: Holy Moses.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2015.
2: Ook lastig hè, als hij één keer een breaktest geeft, één keer jij het verkeerd inschat, dan ben je je voorvleugel kwijt. Maar dit is waar Max Verstappen van houdt. Racen. En straks reed hij in niemands land, met niemand om zich heen. En nu kan hij zich proberen vast te bijten. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, wat een klap. Oei, Romain Grosjean ging terug. En daar is het eerste grote ongeluk van Max Verstappen. Het gebeurt in Monaco. En het komt omdat, denk ik, Grosjean terug gaat. Dit is een zwaar ongeluk. Rechtuit de banden in. Wat gaat er gebeuren? Er is beweging. Dat is het goede nieuws. Maar het is een mega klapper.
3: You okay, Max? I'm okay.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Shanghai. China. 2010.
3: Hamilton en Vettel ver achteraan. Oeh, het is krap. Ja, dit is vecht hoor. Aan boord bij Sebastian Vettel. Teruggevallen naar plaats 13. En kijk, Petrov nu ook, hè. De intermediate is niet de keus. En deze jongens gaan ook weer naar binnen. Hup, dan gaan we weer naar 6, in dit geval de harde. Geen lekkere stop van Vettel. Maar hij is wel... Oh, is hij Hamilton voorbij of niet? Naast elkaar. Kijk eens, wheelbanger in de pitlane. Ze zijn gek geworden. Maar hij is wel voorbij. Hamilton stond helemaal dwars bij het wegrijden. Misschien een leuke nieuwe vorm voor de kwalificatie. Pitlane racing. En let op hier, moet je opletten. Die springt weg. Die springt weg en dan blijven ze naast elkaar. En dan raken ze elkaar hier ook nog, hè? Daar. Wow. Dat is wel vet.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Hongarije. 2019.
1: Vettel snelt in sector 1. Maar dit deel, daar was de Ferrari niet goed. En daar gaat Verstappen naar 26-4 in de middensector. En Bottas duikt daar weer onder. Oh, 26-4. Oh, wat zit er dicht bij elkaar. Charles Leclerc gaat van 5 naar P2. Aan boord bij Max. Staat nu nog steeds eerste. P1, pole position. 1-14-5. 1-14-5. Pole position. Blijf staan. Bottas haalt het niet. 1-14-5. Leclerc niet. Hamilton niet. Sebastian Vettel niet. Pole. Hij heeft hem. Geweldig. Bril fucking Jant. 1-14-5-7-2. En ik wil hem horen uit die auto. Wat een dag.
2: Better late than never, mate. Better late than never. Congratulations.
3: Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
2: Mate, incredible, that. Incredible.
4: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2012.
2: 27 jaar, 65 dagen oud. Geboren in Marrakech. 2011 bij Williams. Eén keer een tiende plaats in België. Dat was hem. En nu in Spanje. Op pole position. Bij de start Alonso voor moeten laten. Bij de eerste pitstop toegeslagen. Voor het team van Williams was het de laatste keer dat zij een overwinning pakte. Brazilië 2004 met Juan Pablo Montoya. 130 wedstrijden geleden. Een Zuid-Amerikaan. Nu is het Pastor Maldonado uit Venezuela. Die Frank Williams en zijn team een geweldige overwinning geeft en gunt. En echt verdient.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Flashback. Hermanos Rodriguez, Mexico, 2016.
1: Hier komt de aanval van Sebastian Vettel. Uitgerekend, uitgerekend, ja. Oh, en dan verremt Max zich. Ja, daar gaat hij, daar gaat zijn podium. Nee! Man! Ja, hij doet hetzelfde wat Lewis doet, hè?
2: He has to let me go. He has to let me go.
3: Oké, copy, stay calm.
2: Move, move, for f***'s sake. That's what he is.
1: Nou ja, Vettel is pislink, want hij schelt en daardoor zit er een piepje.
2: I mean, am I the only one? Or are you not seeing what I'm seeing? He's just backing me off into Ricciardo.
1: En daar komt Ricciardo. He's backing me off into Ricciardo. En hier krijgt Sebastian Vettel hetgene wat hij natuurlijk niet wil.
4: Charlie said the Charlie said.
2: Yeah, you know what? Here's the message for Charlie. Off, honestly, off.
5: Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Baku. Azerbeidzjan. 2018.
2: Ja, want dan gaat hij niet meer aan kunnen vallen. Het gaat om het verdedigen van die vierde plaats.
3: Waarbij je kan achter de deur gaan, let's game. Kom op.
2: Geweldig dit. Binnen het team. Kom op, mate. Je moet het nog een keer doen. Ze gaan uiteraard, als het nodig is, wel roepen. Mannen, 4 en 5 binnenhalen voor de constructeurspunten is wel even belangrijk. Mooi, hij mag slingerend om Ricciardo weg te houden die een DRS heeft. You have to get him again. Daar komt hij weer. Nee! Ze raken elkaar! Dit is Turkije! Dit is Turkije tussen Vettel en Webber. En hier gaan dus je punten als constructeurstitel. Daniel Ricciardo rijdt tegen de kont van de auto van Max Verstappen aan. En dit is wat ze dus niet wilden. En daar gaat P4 en P5. Of kan er nog iemand wegkomen? De auto van Max werd volledig in de lucht getild. Max blokte. Daniel Ricciardo blokkeerde. En is klaar. 0-0-0. Niks.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Marina Bay, Singapore. 2015.
1: Hier, Max.
2: Okay, we need to swap positions.
3: No!
2: Max, just do it.
1: Oh, we need to swap positions. Hoor je de reactie van Max Verstappen? No! Wat nou, plaats voorbij laten. Ik ben PVD helemaal achteraan begonnen. Heb me hier naartoe geknokt. Ik ga niks cadeau geven. Ik zou ook niet weten waarom.
2: Okay, Max, you need to let him go now. Swap, please.
1: Als hij het niet doet, is hij mijn held. Hij heeft die stront binnen het team. Maar als hij het niet doet, toont hij zijn ballen. Wat nou, te voorbij laten. Ben hier om te racen. Laat me sodemieten.
4: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.